0: is ons decor. Planning voor morgen, deel me nog steeds voort of wat ik word.
1: Lig wakker in mijn bed,
0: yeah.
1: Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, denken als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen, maar ik heb slapeloze nachten.